denken. Als hij jou respectloos in zijn storm bijvindt, ja, het zij domein voor die stormkaapse punt. De jonge Thomas Snij, zijn anker als trefkaar. Adamastor stel zijn lokval bij die zoutrevierse braak. De jonge Thomas Strand, Adamastor, jij

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

mag. Geen aanduiding van liefde op my eie sou ek staan. Jy het hier in my hart kom kruip.

tekst op die bataljon vanaand met die vaalrivier op rechterkant en die volmaan in my linkerhand in die straten van Parijs. Een courante waait in oog die straat, daar's een bottle in Oranje straat, maar ek sien oorals mense lach en praat en ek weet ek's eindelijk thuis. Dis een maandag aand in ou Parijs. Huis Bondok, Vetkoek Paleis. Dit is die einde van my reis. En ek is thuis. In ou Parijs. Ek vat die pad alleen vannacht, tot waar die laaste donker pawnshop wacht. In Rubies hoor ek een gelag, ek voel so lief vir die plek. Op die deerstraat flikker wit en rooi, al die liggies van die dorp so mooi. Sal ons een tafel kry en hooi belooi, ons kan ons wonder sit en lek. Want is een maandag aan. Alles zwart, alles bedek onder ons blinde smart, verdwalen.

In Zuid-Afrika worden ons Afrikaners stilgemaakt. Ons moet kijken, wordt alles verwoest. Ek is Afrikaner en ek het iets om vir julle te sê. Hulle sê ons moet net elke dag net glo en hoop. Ons staan en land verdeel en ons emoties knoop. Want ons mag nie voel nie, ons mag nie sê nie, ons moet stil bly. Luister en kyk hoe kom verwoesting aan. Die moord en doodslag raak nou te veel vir my. Want elke dag moet ek net slechter en slechter nie skry. My nasie word vermoor en word geheim gehou. En Afrikaans word as een ras beskou. Is Afrikaans rarig dan so slechter ding? Ek kan nie glo nie, dis die rede wat al vir ons sing. Afrikaans is ek en sal ek bly, jy sal dit nooit, nooit uit my uit kry.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: zal zien en wat mij broed. En ik zei voor jou gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het vir jou vroue boks gestuur,

0: down they roll.
1: Yo, it is old school. It is old school. Ik heb hier nog gekeken, Woody Guthrie. En dit komt van Dustballs Ballads. Maar die dikke naam is Pretty Boy Floyd. Pretty Boy Floyd.
2: Love.
1: Ja, super cool, man. Amper tijd om de groet nog zien. Songs, naar weer terug.
3: Bij Eastergap Caravans, Campbell en Safari Center heeft ons alles wat jij benodig voor jouw camper 4x4 uitstappen. Lieve en uitstekende gebruikte caravanen en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Eastergap Caravans is die enigste geaccrediteerde jurgens en bushlopbehandelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastergap Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies raak kunnen jou 4x4 in kampering teen die beste prijs.
3: 041-581-5363.
5: Come on. At Gold Wagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Gold Wagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: nie, klaar.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Jy kyk my aan met daai oë vol storms, maar jy...

voor my deur kom weg. Sou ek jou eens laps wegvat, deur die lug of met die lang pad, na somervisioen, waar ek jou soen.

Nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Jeg skets med vår den mond. Iets zo goed zoals jij is dat niet ongezond.

0: kunnen vriendelen. Dan zal het regen. En ik is absoluut alleen.
1: Luister FM.

Lafrenne, dames en heren, die werd al 1938 met ons aan Australië getoerd. En toen ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan en toen staan ons daar naar een kangaroo en keek. Nou ja, we mooi lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en keek, toen draai hij zo om en hij zei, my goodness, wat een mais. Albert Ekwo vandaag zijn wedstrijd wil zeggen, my goodness,

0: mij om leer. Wat waar voor mij is, kan je.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Is iets hier binnen? Ik voel het in mijn bloed. Is het omdat ik jonker?

0: Kranen drup, toiletten lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
0: Waterproblemen.
2: Weg in een hoogvank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
3: Job Plumbers!

Die klanke van Ernie Bynes met Maanskyn en Rose, en net voor dit Modern Talking met Geronimo's Cadillac. Goeie muziek op sy tyd, vandag nog goeie muziek. Tyd so 25 minute voor, 3 amper tyd vir my om te groet. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy vat hier die stuurwiel by my oor en hy gaan vir jou geselskap uit, net so voor 6 vanmiddag. Bly ingeskakel, ek groet net hierna.

0: Luister FM.
1: Hoorie Bok, ek dink dit is tyd dat ons waai.
2: Jy kan waai as jy wil waai, ek bly.
1: Ons moes nou nie hoe ons het afgespreek het nie, ons het ons nou gesê vooraf. Ek is jou vlerk, jy is my vlerk.
2: Van Blerk, my van is Van Blerk.
1: Nee man, ek praat van een wingman, een vlerk.
2: Ok, right, kom my vlerk.
1: Ja, soos een hond in sy stert.
2: Soos een ruiter en paard. Vlerk van Blerk, kom ons waai.

0: Luister FM.
1: Ik heb je vuil gevoel, onherabelijk kombom, scariveer. En ik zweet ze het zacht. En je vertelde soms, zonder ook, kom af en toe weer. Maar ik zweet ze het zacht.

0: Pilot Tones, eindig af, mooi muziek op een maandag, hier op je Big Nick Drive. Tijd voor mij om tot ziens te zeggen, ga je terug geweest met jou nieuws om 6, maar dan kan je die samen die Alberts broers met maandag lekker te. Ik speel het met een lekker nummer van Eric Carmen, net na die. Tot morgen, tot ziens.
1: I'm more than a garden lover, I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to All Cut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, All Cut has me covered. Plus, I can maintain my steel with All Cut's on-site service and parts division. For all your garden needs, All Cut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei